Zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Van Hits. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De E40 ter hoogte van Aalst is opnieuw open richting Brussel. Gistermiddag ging die rond 4 uur dicht nadat een vrachtwagen er zijn lading slachtafval had verloren. Het wegdek moest volledig gereinigd worden. Het incident veroorzaakte een file van meer dan 10 kilometer en vertragingen tot wel 2 uur. Rond 1 uur vannacht ging de snelweg weer open. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden uitgebroken. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, heeft het vuur zich al over zo'n 125 hectare natuur verspreid. Raakte voorlopig niemand gewond en er zijn ook nog geen huizen verwoest. In het zuiden van het land zijn dan weer honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Daar is al zeker 100 hectare natuur verwoest. Ook in Griekenland zijn er verschillende natuurbranden ontstaan. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren door het vuur. De brandweer probeert de branden intussen onder controle te krijgen. Dat verloopt moeizaam, onder meer door de hoge temperaturen en de felle wind. En in het Midden-Oosten heeft de VS opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando in de regio. Het gaat om een reactie op de Iraanse aanvallen gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had ook al Amerikaans president Trump gewaarschuwd dat de VS hard zou terugslaan. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden. Music.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Krevel.
5: Nog 2 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel, leef beter.
6: Kiel. Maximum hits.
7: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
3: Q Maximum Hit.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen.
3: Je betaalt voor dezelfde woning in een andere wijk tot 128.000 euro meer. Dat blijkt uit een analyse van ImmoWeb in HLN. Ze hebben voor het eerst de vastgoedprijzen binnen dezelfde gemeente in kaart gebracht. Vooral in het centrum zijn de woningen prijziger, zegt HLN-vastgoedexpert Bjorn Kok uit.
4: Maar als je op 20 minuten rijden iets vindt, ja, dan is het logisch dat daar minder winkels, minder horeca zijn, openbaar vervoer niet zo frequent aanwezig is, minder cultuur. Zijn net die eigenschappen die van een locatie een toplocatie maken. En ja, daar hangt natuurlijk dan een heel hoge prijskaartje aan vast.
3: In de centrumsteden is het verschil in Gent het grootst. In Knokken is de ene wijk zelfs 9000 euro per vierkante meter duurder dan de andere. Vlaams minister van Welzijn Gené verzet zich tegen hogere dagprijzen in woonzorgcentra. Dat laat haar kabinet weten. Aanleiding is de oproep van de sector gisteren om zo investeringen te kunnen doorrekenen aan hun bewoners. Denk maar aan airco of zo. Maar Gené wijst dat plan af. Ze wil wel onderzoeken hoe ze de gebouwen beter kan beschermen tegen hitte. Mogelijk via subsidies of zo. Gemiddeld betaal je nu zo'n 74 euro per dag in een woonzorgcentrum. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden uitgebroken. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, heeft het vuur zich al over zo'n 125 hectare natuur verspreid. Er raakte voorlopig niemand gewond en er zijn ook nog geen huizen verwoest. In het zuiden van het land zijn dan weer honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Daar is al zeker 100 hectare natuur verwoest. Ook in Griekenland zijn er verschillende natuurbranden ontstaan. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren door het vuur. De brandweer probeert de branden intussen onder controle te krijgen. Dat verloopt moeizaam, onder meer door de hoge temperaturen en de felle wind. In het Midden-Oosten heeft de VS opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando in de regio. Het gaat om een reactie op de Iraanse aanvallen gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had ook al Amerikaans president Trump gewaarschuwd dat de VS hard zou terugslaan. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigt zijn plan om het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Infantino noemt het een kans, maar geen verplichting.
5: FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
3: De Europese voetbalbond UEFA reageerde woest. Vandaag komen alle landen van de UEFA trouwens samen om een gezamenlijk standpunt te formuleren. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer

0: de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Q Maximum Hits.

0: klassieker op de barbecue. Dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.

0: van 8 uur.
1: Goedemorgen. We wisselden sinds het begin van de oorlog in Iran massaal van energieleverancier. In totaal deden zo'n 200.000 Vlamingen dat. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2022. Energie-expert Kenneth van Sina.
2: Daar zit zeker een logica tussen beide situaties. Toen had je inderdaad een oorlog in Oekraïne die startte. Nu heb je de oorlog in Iran. Alles waar er onzekerheid ontstaat, dat zorgt natuurlijk dat die prijzen snel de hoogte in kunnen gaan. En dat mensen inderdaad gaan kijken van is het het juiste moment om van energieleverancier te gaan wisselen om zich in te dekken tegen stijgende energieprijzen.
1: De meeste mensen wisselden van een variabel naar een vast contract. Opvallend, vooral de grote spelers zoals Engie, Luminus en Eneco verloren tienduizenden klanten. Je betaalt voor dezelfde woning in een andere wijk tot 128.000 euro meer. Dat blijkt uit een analyse van Imoweb in HLN. Ze hebben voor het eerst de vastgoedprijzen binnen dezelfde gemeente in kaart gebracht. Vooral in het centrum zijn de woningen prijziger, zegt HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
3: Maar als je op 20 minuten rijden iets vindt, ja, dan is het logisch dat daar minder winkels, minder horeca zijn, openbaar vervoer niet zo frequent aanwezig is, minder cultuur. Het zijn net die eigenschappen die van een locatie een toplocatie maken. En ja, daar hangt natuurlijk dan een heel hoge prijskaartje aan vast.
1: In de centrumsteden is het verschil in Gent het grootst. In Knokke is de ene wijk zelfs 9000 euro per vierkante meter duurder dan de andere. In Griekenland zijn 3 brandweermannen omgekomen bij de natuurbranden. Dat melden de autoriteiten. Op verschillende Griekse eilanden zijn er branden uitgebroken. Zo'n 2000 toeristen moeten daarom ook preventief evacueren. Onder hen ook verschillende Vlamingen. In Frankrijk blijft de grote natuurbrand in Gironde dan weer onder controle. Op 6 plaatsen zijn er wel nog branden gemeld. 2 mensen zijn ook opgepakt op verdenking van brandstichting. In Oekraïne zijn minstens 8 mensen gestorven bij Russische raketaanvallen op onder meer Kiev en Lviv. Het gaat onder meer om 2 kinderen van 5 en 12 jaar. Nog eens 15 anderen raakten gewond. Dat melden de plaatselijke autoriteiten. Gisteren waarschuwde Oekraïns president Zelensky al voor een grote Russische aanval vannacht. Ook in Polen ging het luchtalarm af en er werd ook een grote explosie gemeld. Daarbij zijn een grote krater en verschillende brokstukken teruggevonden in een veld. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigt zijn plan om het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Infantino noemt het een kans, maar geen verplichting.
4: FIFA Football Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
1: De Europese voetbalbond UEFA reageerde woest. Vandaag komen alle landen van de UEFA trouwens samen om een gezamenlijk standpunt te formuleren. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden. Music.

0: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: DSM.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
3: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Q. Maximum Hits.

0: Kids. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Op het Griekse eiland Kreta zijn nu al 8000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Het gaat om inwoners en toeristen, onder hen ook Vlamingen. Op verschillende eilanden is brand uitgebroken. De brandweer krijgt die brand ook moeilijk onder controle, onder meer door de felle wind. Daardoor kunnen ook blushelikopters niet opstijgen. Bij de branden in Griekenland zijn ook al 3 brandweermannen omgekomen. In Gironde in Frankrijk is de brandweer dan weer voorzichtig positief. Daar is het vuur vannacht niet verder verspreid en koelt het vanaf vandaag af. Journaliste Louise Buquet is voor ons ter plaatse.
2: De prioriteit van de brandweer blijft om de bosranden te beveiligen, dus de grenzen tussen verbrand gebied en gebied waar het vuur nog niet verder heeft toegeslagen. 60.000 mensen zijn intussen naar huis mogen vertrekken, dat zijn de inwoners van 3 gemeenten, maar alle anderen moeten geëvacueerd blijven tot de brandweer met het bericht komt dat de brand officieel onder controle is.
1: 2 mensen zijn ook opgepakt op verdenking van brandstichting. In het metrostation Beurs in Brussel zijn 2 personen gewond geraakt na een gewelddadig incident. Dat bevestigt de brandweer van Brussel. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het is ook niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voorlopig stopt er ook geen tram in het station. We wisselden sinds het begin van de oorlog in Iran massaal van energieleverancier. In totaal deden zo'n 200.000 Vlamingen dat. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2022. Energie-expert Kenneth van Sina.
3: Daar zit zeker een logica tussen beide situaties. Toen had je inderdaad een oorlog in Oekraïne die startte. Nu heb je de oorlog in Iran. Alles waar er onzekerheid ontstaat, dat zorgt natuurlijk dat die prijzen snel de hoogte in kunnen. En dat mensen inderdaad gaan kijken van is het het juiste moment om van energieleverancier te gaan wisselen om zich in te dekken tegen stijgende energieprijzen.
1: De meeste mensen wisselden van een variabel naar een vast contract. Opvallend, vooral de grote spelers zoals Engie, Luminus en Eneco verloren tienduizenden klanten. In Oekraïne zijn al zeker 13 doden gevallen na grote Russische raketaanvallen op verschillende steden, zoals Kiev en Lviv. 30 anderen raakten gewond, dat meldde de plaatselijke autoriteiten. Volgens Oekraïns president Zelensky werden er 70 raketten en 280 drones afgevuurd. In Polen was er ook een luide explosie. Daar werd ook een krater gevonden, net als verschillende brokstukken. De dag start zonnig. Later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig. Lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.

0: is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
0: Met de superplusdeals van Delhaize
2: gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld!
7: En een avonturenparcours!
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Nog steeds aan volonté.
10: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
11: Q Maximum Hits.
12: Q Music.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Q, maximum hit.
7: Q sounds better with you.

zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knalprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Q Maximum Hits. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. In Tongeren valt rond deze tijd het doek over het Costa-proces. Een van de grootste drugsprocessen ooit in ons land. In totaal staan meer dan 50 mensen terecht over de invoer van zeker 25 ton cocaïne. Er wordt zo'n 450 jaar cel tegen hen geëist. Huil- en misdaadjournalist Patrick Leffelon.
3: De eerste feiten zijn vastgesteld in 2019. En het proces heeft dan pas in dit voorjaar eigenlijk zijn eerste ronde gekregen voor de rechtbank, nadat er allerlei proceduremaatregelen zijn opgeworpen. Voor de kopstukken zijn straffen tot 20 jaar geëist.
2: Een van de kopstukken, Lucio Aquino, hoort zijn straf pas later. Hij zit in Italië in de cel voor een ander proces. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving dinsdag opgelopen naar 28. Dat meldt de Japanse regering. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin van een winkelcentrum. Verschillende huizen raakten ook beschadigd. Tienduizenden mensen zitten daardoor nog zonder stroom en water. En onze landgenote Sofia Kostoulas heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Washington in de VS. Ze verloor in de tweede ronde van een Australische in 2 sets. Het werd 2-6-3. Het is droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Deze namiddag zijn onweersbuien mogelijk in het oosten van het land. Morgen zonnig bij opnieuw 30 graden. Lokaal zijn er wel buien mogelijk. Dit weekend opnieuw mooi zomerweer.

0: Mannekes!
1: Bompie!
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
1: Wie?
0: Jamma!
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee!
1: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
8: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1, graag.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Jongen, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Oh, yellow!
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
7: Hoe dat?
6: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Nog steeds à volonté.
9: This is a muscle van Lynch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
10: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

0: Morgen. Op het Costa-proces in Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel en moet ook een boete van 400.000 euro betalen. Leidekkers was niet aanwezig. Hij is voortvluchtig en zit mogelijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter, omdat de procedures al enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen ook nog in beroep. Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren hervormt de EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Wie niet in orde is met zo'n EPB-attest, krijgt nu een lagere boete. Je hoort de Prateren.
1: Voor mij waren er twee zaken die niet correct waren. Ten eerste de hoogte van de boete. Nu werd er gerekend met 25 euro boete per kubieke meter maximum. Ik verlaag dan naar 10 euro per kubieke meter. En ten tweede, ik wil mensen ook meer tijd geven om in orde te zijn. Tot nu kregen zij 8 weken de tijd. Ja, ik vind dat toch wel heel krap als het gaat over verbouwingen, over nieuwbouw. En vandaar dat ik ook die termijn optrek naar 6 maanden.
0: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het parlement. Als dat gebeurd is, zouden ze eind dit jaar ingaan. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving dinsdag opgelopen naar 28. Dat meldt de Japanse regering. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin van een winkelcentrum. Verschillende huizen raakten ook beschadigd. Tienduizenden mensen zitten daardoor nog zonder stroom en water. Het is droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Deze namiddag zijn onweersbuien mogelijk in het oosten van het land. Morgen zonnig bij opnieuw 30 graden. Lokaal zijn er wel buien mogelijk. Dit weekend opnieuw mooi zomerweer.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Q Maximum Hits.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Maximum Hits. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. Op het Costa-proces in Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel. Hij moet ook een boete van €400.000 betalen. Leidekkers was niet aanwezig. Hij is voortvluchtig en zit mogelijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter, omdat de procedures al enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen ook nog in beroep. Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren hervormt de EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Wie niet in orde is met zijn EPB-attest, krijgt nu een lagere boete. Je hoort de Prateren.
3: Voor mij waren er twee zaken die niet correct waren. Ten eerste de hoogte van de boete. Nu werd er gerekend met €25 boete per kubieke meter maximum. Ik verlaag dan naar €10 per kubieke meter. En ten tweede, ik wil mensen ook meer tijd geven om in orde te zijn. Tot nu kregen zij 8 weken de tijd. Ja, ik vind dat toch wel heel krap als het gaat over verbouwingen, over nieuwbouw. En vandaar dat ik ook die termijn optrek naar 6 maanden.
2: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het parlement. Als dat gebeurd is, zouden ze eind dit jaar ingaan. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind. Die blaast tot 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Galini. Maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. Vlamingen Arlet Veldjen woont daar.
4: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk. Dat is allemaal heel, heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen geëvacueerd werden en nog nooit in mijn leven meegemaakt, nee.
2: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen 3 brandweermannen omgekomen. En bij de natuurbrand in Dijon in Frankrijk zijn 2 brandweermannen licht gewond geraakt. Het vuur heeft zich daar verspreid over zo'n 140 hectare natuur. Meer dan de helft daarvan is volledig verwoest. De brand is intussen wel onder controle. Er zijn geen woningen beschadigd. Ook de situatie in Gironde blijft verbeteren. Vandaag mogen opnieuw zo'n 84.000 mensen terug naar huis. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. De aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer.

0: Mannekes!
1: Bompie!
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
1: Wie?
0: Jamma!
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee!
1: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
10: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
13: Krevel. Nog 2 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
14: Krevel, leef beter.
15: Q Maximum Hits.
16: Q

0: van 1 uur.
1: Goedemiddag. Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van 12 miljoen euro. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. Op het Costa-proces vraagt het parket de onmiddellijke aanhouding van 22 personen. Onder meer van de grote kopstukken zoals Bolle Jos en ex-rijkswachter Willy van Mechelen. 46 beklaagden kregen in totaal meer dan 250 jaar cel. Dat is een lagere straf dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Perswoordvoerder Luc de Clercq verklaart.
2: Enerzijds door het onderzoek, hoewel het een zeer complexe zaak is, heeft de rechtbank daar ook wel begrip voor. Maar anderzijds ook wel tijdens de behandeling van de zaak door bijkomende onderzoeksdaden door het Openbaar Ministerie en door de vele wrakingsverzoeken, ja, loop je vertraging op en moet je vaststellen dat die redelijke termijn overschreden is.
1: Er kan wel nog beroep aangetekend worden. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Papen.
3: Vliegtuigtickets zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
1: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind. Die blaast tot 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Galini. Maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. De Vlaamse Arlette Veldjen woont daar.
4: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk, dat is allemaal heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen, geëvacueerd werden en nog nooit in mijn leven meegemaakt, nee.
1: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen 3 brandweermannen omgekomen. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. De aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij

0: Bumpy.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Jamma.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
3: Oh ja.
2: Wij klussen mee.
0: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Q Maximum Hits.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Q Maximum Hits. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. Er woedt een hevige brand in een recyclagebedrijf in de haven van Gent. De brandweer probeert te voorkomen dat die brand zich nu verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot en drones ingezet. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden voor de rook. Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de regionale luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van €12 miljoen. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een negatief advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. En het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Papa.
6: Vliegtuigtickets zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
5: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Joehoe! Grijp de Swissense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissense.
3: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Q. Maximum hits.
6: Q sounds better with you.

0: Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Mannekes,
2: Bumpy.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma. Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Krevel.
9: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.

0: van 3 uur.
1: Goedemiddag. Het treinverkeer tussen Gent en Antwerpen heeft even stilgelegen, omdat er op verschillende plaatsen langs dat traject bermbranden waren. Je hoort Thomas Baken van Infrabel.
2: Die bermbranden zijn veroorzaakt door een goederentrein met een vaste rem. En door die vaste rem zijn er gensters op de spoorberm gevlogen en daardoor heeft die spoorberm vuur gevat. Nu, de brandweer is ter plaatse. Ze zijn nu in Destelbergen aan het blussen en dan gaan ze ook nog naar Beervelde.
1: Ook in de haven van Gent woedt een brand in een recyclagebedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat die brand zich nu verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot en drones ingezet. Het is niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. Buurtbewoners moeten ramen en deuren ook gesloten houden voor de rook. En dan nog slecht nieuws uit de showbizwereld. Zangeres Isabelle A. heeft borstkanker. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt op sociale media. Isabelle A. zal daarom even niet meer optreden. De borstkanker werd recent ontdekt. Isabelle A. is 51. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Q Maximum Hits.
2: Q Music.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
4: Q. Maximum Hits.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Het brandgevaar in Wallonië blijft gevaarlijk groot door de droogte van de natuur. En ook het grondwaterpeil staat op sommige plaatsen kritisch laag. Dat laat de Waalse regering weten. Hier bij ons in Vlaanderen geldt op dit moment code oranje met de bijhorende maatregelen. Opschalen naar code rood is voorlopig niet nodig, zegt omgevingsminister Joop Roens. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle. Dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisteravond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. En ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer terugkeren naar hun huizen. Journaliste Louise Buquet maakte balans op na een week in de regio.
4: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen er echt voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
3: De brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd extreem heet is. En Polen onderzoekt een onbekend voorwerp dat is neergestort op zijn grondgebied, in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het incident gebeurde vanmorgen om iets voor vier. Op dat moment werden er Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Meer details kennen we voorlopig niet. Afwisselend zon en wolken deze namiddag, met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt, met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Dit is Q.
3: Maximum.
2: Maximum Hits.

dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
0: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
0: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes. En die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Unizo. Retail-expert Giel Sterks.
2: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte. En daar tegenover staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht en die brengen natuurlijk de omzet.
1: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshop speelt een belangrijke rol volgens handelaars. Drie Brusselse agenten zijn vannacht gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Dat bevestigt de Brusselse politie. Zo'n 200 supporters verzamelden rond het Beursplein. Ze staken Bengaals vuur af en bestookten de politie ook met projectielen. Anderlecht speelt vanavond tegen het Zweedse Hammarby in de voorrondes van de Europa League. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle. Dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisteravond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. En ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer naar hun huizen terugkeren. Journaliste Louise Buquet maakte balans op na een week in de regio.
3: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen recht voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
1: De brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd extreem heet is. Nog nooit hebben dit jaar zoveel illegale migranten het kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk dan gisteren. Het waren er 752. Dat meldt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De migranten maakten de oversteek in 9 kleine bootjes. Het absolute record dateert van begin september in 2022. Toen maakten ruim 1300 migranten de oversteek. Er is opnieuw een gewonde bultrugwalvis gesignaleerd in de Oostzee. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lijkt wel een déjà vu naar de soap rond die andere bultrugwalvis, Timmy. Het dier zwemt al een paar dagen rond tussen de boten en is vermoedelijk de weg kwijtgeraakt. Het zou ook wonden op de rug hebben. Een naam heeft deze bultrug nog niet gekregen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden. Music.

0: dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Q Maximum Hits.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Als je dit weekend naar het zuiden vertrekt, dan bereid je je beter maar extra voor. We staan sowieso al voor een zwart weekend, met veel reizigers die terugkeren en vertrekken. En door de bosbranden verwacht mobiliteitsorganisatie VAB nog meer problemen. Daarom een paar tips. Gert Verhoeven.
4: Waze doet dat met brandinformatie. Je hebt de app Feu de Forêt, waar mensen hun locatie kunnen geven. Alle brandhaarden in Frankrijk worden daar in kaart gebracht. En mensen kunnen een perimeter instellen van 10, 20, 30 kilometer. Waardoor dat ze, als ze op een locatie zijn, onmiddellijk geïnformeerd worden wanneer dat er gevaar of een brand in de buurt komt.
3: Neem ook een papieren wegenkaart mee als backup, want door de natuurbranden is er op sommige plaatsen geen stroom of netwerk. En nog de grootste tip, vertrek niet op zaterdag. In Ravels, in de Antwerpse Kempen is dat, is een man van in de 50 om het leven gekomen tijdens zijn werk. De man maakte GFT-containers schoon met een soort van carwash voor containers. Maar hij raakte gekneld in de machine en overleed. Hoe het kon mislopen, wordt nog onderzocht. Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes en die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Unizo. Retail-expert Giel Sterks.
5: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte. En daartegenover staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht. En die brengen natuurlijk de omzet.
3: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshops speelt een belangrijke rol volgens de handelaars. Polen onderzoekt een onbekend voorwerp dat is neergestort op zijn grondgebied, in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het incident gebeurde vanmorgen om iets voor vier. Op dat moment werden er Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Meer details kennen we voorlopig niet. En Indiase tijgers kleuren al maar vaker zwart in plaats van oranje. Dat is een genetische fout door te veel inteelt. En dat is slecht nieuws, want daardoor is de soort minder bestand tegen ziektes en zo. En die zwarte kleur maakt het ook lastiger om te overleven, zegt bioloog Elliot Fine.
6: En een natuurlijk probleem is met een zwart of een witte dier, is dat hij kan zich moeilijk verstoppen. Die tijgers die zijn zo oranje met zwarte streep, omdat ze kunnen zich goed camoufleren. Een zwart of een witte tijger die gaat zich minder goed kunnen camoufleren en die gaat minder kans hebben om te jagen en overleven.
3: India wil nu tijgers van buiten het reservaat importeren om voor meer diversiteit te zorgen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
2: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
6: Q, maximum hit.
7: Q sounds better with you.
8: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Zeker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Q. Maximum Hits.

0: van 7 uur.
1: Goedenavond. De luchtverkeersleiders van de luchthaven van Zaventem dreigen te staken vanaf 12 augustus. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. De vakbonden willen een hogere vergoeding voor nachtwerk. Je hoort Kurt Willigen van Skies.
2: Of er een staking komt, is op dit moment niet duidelijk. Alles wordt in het werk gesteld om dat te vermijden. We gaan onmiddellijk rond de tafel. Morgen al is er een verzoeningscommissie samengesteld. Die zal proberen de oplossingen te vinden die nodig zijn om niet te moeten staken tegen dan.
1: De NAVO bereidt zich voor om in actie te komen. Dat heeft een van de hoogste commandanten gezegd. Naar eigen zeggen worden de lucht- en grondverdediging geactiveerd. Aanleiding is een Russische raket die is neergestort op Pools grondgebied. Vermoedelijk moest dat een kleine 100 kilometer eerder in Oekraïne gebeuren. Als je dit weekend naar het zuiden vertrekt, dan bereid je je beter maar extra goed voor. We staan sowieso al voor een zwart weekend met veel reizigers die terugkeren en vertrekken. En door de bosbranden verwacht mobiliteitsorganisatie VAB nog meer problemen. Daarom een paar tips. Gert Verhoeven.
3: Waze doet dat met brandinformatie. Je hebt de app Feu de Forêt, waar mensen hun locatie kunnen geven. Alle brandhaarden in Frankrijk worden daar in kaart gebracht. En mensen kunnen een perimeter instellen van 10, 20, 30 kilometer, waardoor dat ze, als ze op een locatie zijn, onmiddellijk geïnformeerd worden wanneer dat er gevaar of een brand in de buurt komt.
1: Neem ook een papieren wegenkaart mee als backup, want door de natuurbranden is er op sommige plaatsen geen stroom of netwerk. En nog de grootste tip, vertrek niet op zaterdag. Indiase tijgers kleuren al maar vaker zwart in plaats van oranje. Dat is een genetische fout door te veel inteelt. En dat is slecht nieuws, want daardoor is de soort minder bestand tegen ziektes en zo. En die zwarte kleur maakt het ook lastiger om te overleven, zegt bioloog Eliot Fine.
4: En een natuurlijk probleem is met een zwart of een witte dier, is dat hij kan zich moeilijk verstoppen. Die tijgers die zijn zo oranje met zwarte streep, omdat ze kunnen zich goed camoufleren. Een zwart of een witte tijger die gaat zich minder goed kunnen camoufleren en die gaat minder kans hebben om te jagen en overleven.
1: India wil nu tijgers van buiten het reservaat importeren om voor meer diversiteit te zorgen. En van een plottwist gesproken. Wout van Aert heeft dan toch opnieuw gewonnen in de ronde van Denemarken. 2-2 dus voor hem. Nochtans was er eerst een andere winnaar aangeduid, de Australier Jensen Plowright. Maar de beelden werden herbekeken door de wedstrijdorganisatie en blijkbaar kwam Wout van Aert dan toch als eerste over de finish. Toon Aerts finishte vandaag knap derde. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af en daarna klaart het op en blijft het ook nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. En ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.

0: Mannekes!
1: Bompie!
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
1: Wie?
0: Jamma!
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee!
1: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
6: Nog steeds aan Volonté.
7: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De luchtverkeersleiders van de luchthaven van Charleroi dreigen te staken vanaf 12 augustus. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. De vakbonden willen een hogere vergoeding voor nachtwerk. Je hoort Kurt Willigen van Skies.
2: Of er een staking komt, is op dit moment niet duidelijk. Alles wordt in het werk gesteld om dat te vermijden. We gaan onmiddellijk rond de tafel. Morgen al is er een verzoeningscommissie samengesteld. Die zal proberen de oplossingen te vinden die nodig zijn om niet te moeten staken tegen dan.
1: De NAVO bereidt zich voor om in actie te komen. Dat heeft een van de hoogste commandanten gezegd. Naar eigen zeggen worden de lucht- en grondverdediging geactiveerd. Aanleiding is een Russische raket die is neergestort op Pools grondgebied. Vermoedelijk moest dat een kleine 100 kilometer eerder in Oekraïne gebeuren. En 2-2 voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Nochtans werd er eerst een andere winnaar aangeduid. Maar de beelden werden herbekeken door de wedstrijdorganisatie.
3: Ik had wel het gevoel dat Jensen mij passeerde. Maar ik kon ook op het moment zelf niet oordelen of het nu net op tijd of net niet. En omdat hij eigenlijk zo zeker was, ging ik ervan uit dat het eigenlijk al nagekeken was. Dus toen ik hier kwam, twijfelde ik er eigenlijk niet meer aan totdat ze mijn foto lieten zien. En toen ze het dan scherper kregen, bleek ik toch een zucht sneller te zijn. Dus ja, het is wel een speciale ervaring.
1: De Australiër Jensen Plowright werd tweede, Toon Aert derde. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Daarna klaart het op en blijft het nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.

0: Mannekes!
1: Bompie!
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
1: Wie?
0: Jamma!
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee.
1: Yay! Gamma!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: van 9 uur.
1: Goedenavond. Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent. Dat laat de brandweer weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet onder controle. Anouk Veit.
2: De broei van dat vuur zit eigenlijk heel diep in de berg voor een groot stuk. Maar alles moet nu afgeschept worden. Het schroot eigenlijk dat we eraf halen, wordt dan afgeblust op de kade. Maar hoe meer schroot dat eruit gaat, dan kan je dieper blussen in de brandhaard zelf. Maar het is een redelijk grote berg, waardoor dat werk toch wel wat tijd nodig heeft.
1: Daarom zullen ze nog de hele nacht moeten verder blussen. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier Europa binnen te geraken. En in Kenia zijn afgelopen maand 15 olifanten gestorven nadat ze vergiftigd werden. Vermoedelijk door boze boeren. Dat meldt de Nationale Parkendienst daar. De olifanten zouden gestorven zijn door cyanide. Dat spuiten boeren op hun gewassen. Boeren zijn wel vaker boos op olifanten, aangezien die hun oogst opeten. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig, met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond. In Oostakker, in Oost-Vlaanderen, staat het kasteel Slotendries in brand. Het vuur is onder controle, maar de hulpdiensten blijven ter plaatse om de situatie daar op te volgen. Dirk de Klerk van de brandweer geeft meer uitleg.
2: Wij kregen een oproep rond 6:55. En bij ter plaatse komen was eigenlijk de eerste en de tweede verdieping al in brand. En na een tiental minuten is eigenlijk een uitslaande dakbrand. Rond 7:30 hadden wij de brand vrij snel onder controle. Met wat extra tankwagens om voldoende water te hebben, hebben we eigenlijk de klus vrij vlug geklaard.
1: Er vielen geen slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent. Dat laat de brandweer daar weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet onder controle. Anouk Veit.
3: De broei van dat vuur zit eigenlijk heel diep in de berg voor een groot stuk. Maar alles moet nu afgeschept worden. Het schroot eigenlijk dat we eraf halen, wordt dan afgeblust op de kade. Maar hoe meer schroot dat eruit gaat, dan kan je dieper blussen in de brandweer zelf. Maar het is een redelijk grote berg, waardoor dat werk toch wel wat tijd nodig heeft.
1: Daarom zullen ze nog de hele nacht moeten verder blussen. De oorzaak van een brand is nog altijd niet duidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar het is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier Europa binnen te geraken. En de Europese voetbalfederatie UEFA gaat het WK boycotten als FIFA-baas Infantino doorzet met zijn plannen. Ze hebben daar vandaag een spoedvergadering over gehad. Infantino wil grote voetbalwedstrijden zoals het WK verkopen aan privé-investeerders. Ook onze voetbalbond sluit zich aan bij het standpunt van de UEFA, zegt sportjournalist Jarno Berto.
4: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
1: Infantino moet 106 landen aan zijn kant krijgen. Min de Europese landen zijn er nog 156 over. Dus hij zou zijn slag makkelijk kunnen binnenhalen. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig, met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30. Music.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het WK boycotten als FIFA-baas Infantino doorzet met zijn plannen. Ze hebben daar vandaag een spoedvergadering over gehad. Infantino wil grote voetbalwedstrijden zoals het WK verkopen aan privé-investeerders. Ook onze voetbalbond sluit zich aan bij het standpunt van de UEFA, zegt sportjournalist Jarno Berto.
2: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KNVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De Wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
1: Infantino moet 106 landen aan zijn kant krijgen. Minder Europese zijn er nog 156 over. Dus hij zou zijn slag makkelijk kunnen binnenhalen. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won in eigen huis de terugwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby met 3-1. De heenwedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En busbedrijven vinden al maar makkelijker chauffeurs. Het tekort daalt nu al voor het derde jaar op rij. Pieter van Bastelaren van de Federatie van Busbedrijven legt uit hoe dat komt.
3: We zien verschillende politieke maatregelen die ervoor zorgen dat er meer en meer kandidaten zich aanbieden. Dus bijvoorbeeld de beperking van de werkloosheid in de tijd heeft gezorgd voor tientallen kandidaten. Er is ook de mogelijkheid om personen op te leiden binnen de busonderneming. Dat plafond is politiek opgeheven. En tenslotte ook de flexijobs natuurlijk. Die hebben ook gezorgd voor een enorme instroom in onze sector.
1: Er staan nu nog zo'n 300 vacatures open. Vooral in de provincie Antwerpen zijn er veel vacatures. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.

0: Maximum hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Van Hits. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en deelfietsen meer rondrijden in Brussel. De Raad van State heeft de vergunningen daarvoor geschrapt. De aanbieders hebben nu een maand de tijd om hun fietsen en steps uit het straatbeeld te verwijderen. Mobiliteitsexpert Brecht van Halewijn weet meer.
2: 3/4 van het aanbod deelmicromobiliteit verdwijnt in Brussel. Het gaat eigenlijk specifiek over steps en fietsen die free-floating zijn. Wat eigenlijk wil zeggen dat je die binnen een bepaalde zone eender waar kan achterlaten. En voor een zekere periode gaat dat in elk geval voor schaarste zorgen. Het aanbod gaat gedeeld door 4.
1: De enige deelfietsen die blijven zijn de Filo's. Dat zijn er zo'n 5000. In Zwitserland is een Belgische vrouw van 52 overleden tijdens een canyoningtocht. Dat meldt het Zwitserse persagentschap ATS. De vrouw was in groep onderweg toen ze 10 meter naar beneden stortte. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. En Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby eindigde in een 1-1 gelijkspel. Maar vanavond won Anderlecht in eigen huis de terugwedstrijd met 3-1. Aan de rust stond Paarswit nogthans 0-1 achter. Je hoort doelman Colin Kozemans.
3: Ik denk dat we een heel sterke tweede helft spelen. Dat moest ook wel, de eerste helft was niet echt super. Maar inderdaad, een topreactie. Goed uit de kleedkamer gekomen, meteen scoren en dan drop en drop.
1: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. Ook AA Gent gaat Europees verder. Zij klopt het Oekraïnse Tcherkasy en stoot het door naar de derde voorronde van de Conference League. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Daarna klaart het op en blijft het nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Music.